0: favorite songs. Playing now on Golden Oldies Radio.
1: It's 14 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989. In 1989 begint het Oostblok uiteen te vallen. In Polen worden in augustus vrije senaatsverkiezingen gehouden na succesvolle onderhandelingen die in februari begonnen waren, waar de arbeiderspartij Solidarnosc als grote overwinnaar uit naar voren komt. Historisch, want de Sovjet-Unie, onder Gorbachev, grijpt voor het eerst niet in. In andere communistische landen in Centraal- en Oost-Europa, de DDR, Tsjechoslowakije, Hongarije en Bulgarije, staan de communistische regimes vervolgens hun voorrechten af. Symbolisch is de val van de Berlijnse muur. Vanaf 6 oktober laat de DDR zijn burgers vrijelijk naar West-Duitsland reizen. En op 9 november worden 's avonds onder luid gejuich de poorten in de muur opengezet, met direct een grote toestroom naar West-Berlijn als gevolg. Alleen in Roemenië is de machtsovername gewelddadig. Demonstraties worden bloedig neergeslagen, maar uiteindelijk weet men het regime van Nicolae Ceaușescu ten val te brengen. Op 25 december wordt Ceaușescu en zijn vrouw geëxecuteerd. Januari. De Nederlandse PTT wordt geprivatiseerd. En in Nederland wordt het btw-tarief verlaagd van 20 naar 18,5%. In België wordt oud-premier Paul van den Boeijmans ontvoerd. En George Bush wordt beëdigd als 41ste president van de Verenigde Staten. Februari. Het satellietnetwerk Sky van Rupert Murdoch, dat 25 miljoen pond kost, wordt gelanceerd in Europa. De Nederlandse banken NMB, het latere ING, en de Postbank kondigen een fusie aan. De vorige maand ontvoerde Belgische oud-premier Paul van den Boeijmans wordt vrijgelaten. De Iraanse Ayatollah Khomeini spreekt in een fatwa het doodvonnis uit tegen de schrijver Salman Rushdie vanwege diens boek De Duivelsversie.
3: The world's most iconic hits on Golden Oldies Radio.
4: Oh, feel good classics, Golden Oldies Radio.
5: Lieve mensen, goedenavond allemaal. Dank dat u aanwezig wil zijn met het mooiste moment uit mijn leven.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, januari. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland treden toe tot de EEG. En het komisch duo Peppi en Kokkie verschijnt voor het eerst op de Nederlandse televisie. April. In een zware storm wordt het zendschip Noordermie van Radio Veronica op het strand bij Scheveningen geworpen. Het schip komt muurvast te zitten. Pas op 18 april kan het worden vlotgetrokken. De storm, met af en toe een orkaankracht, richt ook grote schade aan in het Westland. Op 4 april de opening van het World Trade Center in New York. In 1973 vindt er een autorij plaats met noviteiten.
2: Nog met de nummerborden van de fabriek en glanzend gepoetst rijdt deze auto door Amsterdam. Het is het jongste model van Fiat, de 126. Een typische stadswagen, hier op weg naar de RAI. Op deze tweejaarlijkse tentoonstelling van personenauto's werd de 126 voor het eerst in Nederland gepresenteerd. De auto, die slechts 3 meter lang is, is van binnen ruim genoeg voor 4 personen. De wagen is uitgerust met een 2-cilinder motor van 600 cc... die voor een topsnelheid van 105 km per uur kan zorgen. De belangstelling voor deze 126 was bijzonder groot. En dat is niet onbegrijpelijk voor wie weet dat de prijs ervan...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het jaar waarin Greenpeace wordt opgericht, aanvankelijk onder de naam Don't Make a Wave Comité. De Amerikaanse televisieserie All in the Family, ook wel de eerste soapserie genoemd, verschijnt voor het eerst op de Nederlandse tv. Februari. De eerste abortuskliniek van Nederland, het Mildredhuis in Arnhem, start met het uitvoeren van abortus provocatus. April. François Duvalier, bijgenaamd Papa Doc, president en dictator van Haiti, wordt na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Jean-Claude, bijgenaamd BB Doc. Hij wordt evenals zijn vader aangesteld voor het leven. Beide voeren een schrikbewind. Mei. Geboorte van een nieuw land, Bangladesh. Het gebied behoorde oorspronkelijk tot Pakistan. Juni. Gijs van Lennep wint als eerste Nederlander de 24 uur van Le Mans. Van Lennep wint verrassend samen met Helmut Marko in de Porsche 917K voor de Gulf Porsche van de combinatie Edward Muller. Juli. Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, wordt in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip. Het is 10 juli 1971. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans arriveert op het onbewoonde eiland Rottumerplaat voor een verblijf van een week. Hij doet dit op uitnodiging van Willem Ruis, die een radioprogramma maakt met daarin dagelijks bijdragen van Bomans. Het verblijf bevalt Bomans slecht. Godfried Bomans wordt op Rottumerplaat afgelost door Jan Wolkers, eveneens schrijver. In tegenstelling tot Bomans bevalt het verblijf van een week Wolkers wel

fuck it up lips and a wink that I found cute. And I

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN Algemene Vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo. Een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
1: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De album top 3 zag er als volgt uit. Earth and a Fire met I Am op nummer 3. Voulez-vous van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.

met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Frank, Paul en Serge. Je bent welkom. Elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN Algemene Vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Januari. Vanaf 1 december 1978 zijn grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen van Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd vanwege metershoge sneeuwduinen. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzel en sneeuw zal er nog lang sprake zijn van maatschappij ontwrichtende weersomstandigheden. De sjah van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische staat, geleid door Ayatollah Khomeini. Maart. Een ongeluk in de nucleaire reactor in Three Mile Island. Het ernstigste ongeval met civiel gebruik van kernenergie tot de explosie in Tsjernobyl. Saturday Night Fever, John Travolta, Bee Gees, noem maar op. In 1979 begon de disco-hype.
2: Met deze swingende muziek presenteerden zich in Utrecht en Rotterdam een groot aantal prominenten uit de Amerikaanse disco-wereld. Daaronder een groep dansers die goed naar John Travolta en zijn stijl hebben gekeken. Een hele reeks zangers en zangeressen die in Amerika bijzonder bekend zijn, verscheen in de 4 uur durende show op de planken. En heel vaak werd het publiek gegrepen door het ritme.
1: April. Ondanks wereldwijde protesten wordt de in 1978 afgezette Pakistanse ex-president en ex-premier Ali Bhutto door het militaire bewind geëxecuteerd door ophanging. Mei. De conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt de nieuwe premier. Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenen te Wenen het SALT II-verdrag ter beperking van het aantal kernwapens. Always feel good.
3: That bring back memories on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Supermarkten Aldi en Albert Heijn roepen bakjes noten terug vanwege mogelijke metaaldeeltjes. Bij de Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten van 170 gram met houdbaarheidsdatum 23 september 2026. Albert Heijn roept gezouten pinda's in een extra grote verpakking met houdbaarheidsdatum 4 november terug. Harvard University gaat het aantal hoogste cijfers voor bachelorstudenten beperken om cijferinflatie tegen te gaan. In het academisch jaar van 2024-25 bestond 2/3 van alle beoordelingen uit een A. En de universiteit wil dat hoogleraren dit cijfer weer reserveren voor uitmuntende prestaties. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN Algemene Vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt wat drukker onderweg en dat merk je onder andere op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht een kapotte vrachtwagen. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten. En op de A2 naar Utrecht vielen wederom voor knooppunt Everdingen. Door gaat in het asfalt is voorlopig 1 rijstrook dicht. De vertraging is 15 minuten vanaf Geldermalsen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De film Kramer vs. Kramer van Robert Benton krijgt bij de Oscar-uitreikingen in Hollywood de prijzen. Tot beste buitenlandse film wordt Der Blechtrommel van Volker Schöndorff gekozen. Koningin Juliana doet afstand van de troon ten gunste van haar oudste dochter Beatrix. De inauguratie van Beatrix als koningin der Nederlanden gaat gepaard met grote krakersrellen. Mei. Ska wordt een populaire muzieksoort. De bekendste vertegenwoordigers zijn de groepen Madness, The Specials en The Selector. In het stads- en streekvervoer wordt de strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. De Franse president Valéry Giscard d'Estaing is de eerste westerse leider die na de Russische inval in Afghanistan een ontmoeting heeft met de Sovjetleider Leonid Brezhnev in de omgeving van Warschau. Juni. CNN, de Amerikaanse nieuwszender, wordt opgericht door Ted Turner. 1980 en we zitten in de zomer, in juli. De Russische partijleider en president Leonid Brezhnev opent de Olympische Spelen van Moskou. Van de 146 ledenlanden van het IOC doen er slechts 81 mee. De Nederlandse marathonloper Gerard Nijboer wint zilver. Na 5 keer tweede te zijn geworden, wint Joop Zoetemelk, als tweede Nederlander in de geschiedenis, de Ronde van Frankrijk. Ook de tweede plaats is voor een Nederlander, Henny Kuiper. September. De Gotthardtunnel wordt voor auto's geopend en is 17 kilometer lang. Oktober. Het CDA is geboren. Een fusievergadering in Den Haag leidt tot het ontstaan van het CDA uit de politieke partijen ARP, CAU en KVP. November. De voormalig filmacteur Ronald Reagan krijgt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen 51% van de stemmen tegen 41% van de stemmen van de zittende president Jimmy Carter. Meer dan 4000 mensen vinden de dood en 120.000 mensen worden dakloos na een zware aardbeving in Napels in Zuid-Italië. Kou, sneeuw en regen bemoedigen het reddingswerk en de zorg voor de getroffenen. December. Muzikant John Lennon wordt in New York vermoord door Mark Chapman. 1980 is ook het jaar waarin 3M de gele post-it velletjes op de markt brengt.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400.000 naar 600.000. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers concluderen dat goede regelingen en ondersteuning voor mantelzorgers relevanter dan ooit zijn om overbelasting te voorkomen. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. Onderzoek van NAG onder 2400 mensen toont aan dat 8,8% het inkomen onvoldoende vindt om alle kosten te betalen. Het hoogste niveau sinds 2024. Hypotheekachterstanden stegen van 5,3% naar 7,3% en zorgen over energiekosten nemen ook toe. Supermarkten Aldi en Albert Heijn roepen bakjes noten terug vanwege mogelijke metaaldeeltjes. Bij de Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten van 170 gram met houdbaarheidsdatum 23 september 2026. Albert Heijn roept gezouten pinda's in een extra grote verpakking met houdbaarheidsdatum 4 november terug. Harvard University gaat het aantal hoogste cijfers voor bachelorstudenten beperken om cijferinflatie tegen te gaan. In het academisch jaar van 2024-25 bestond 2/3 van alle beoordelingen uit een A. En de universiteit wil dat hoogleraren dit cijfer weer reserveren voor uitmuntende prestaties. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Een bomaanslag verwoest het gebouw van de Amerikaanse propagandazenders Radio Free Europe en Radio Liberty in München. 8 mensen raken zwaar gewond. In maart zijn er nog meer aanslagen op instellingen van het Amerikaanse leger in West-Duitsland. In Gießen en Frankfurt am Main. In Nijmegen komt tot hevige rellen tijdens en na de ontruiming van een aantal gekraakte woningen in de Pearsonstraat. Het gaat allemaal om een ongewenste parkeergarage die er uiteindelijk niet komt. De TGV maakt zijn eerste rit en haalt een topsnelheid van 381 km per uur. De pas geïnstalleerde nieuwe Amerikaanse president Ronald Reagan wordt in Washington DC door de op dat moment 25-jarige student John Hinckley neergeschoten en raakt zwaar gewond. De woordvoerder van de president, James Brady, raakt zwaar gewond en zal verlamd blijven. De aanslagpleger wordt geestesziek bevonden en opgenomen in een psychiatrische inrichting. April. Het ruimteveer Columbia is de eerste space shuttle die in een baan rond de aarde vliegt. In het ziekenhuis in Hamburg sterft het gevangen Rote Armee-fractielid Sigurd Debus aan de gevolgen van zijn hongerstaking tegen de omstandigheden van zijn gevangenschap. Rellen en aanslagen in diverse Duitse steden zijn het gevolg. Anderzijds beëindigen 25 mede-hongerstakers hun actie. Bij verkiezingen in Zuid-Afrika, waarbij alleen blanken stemgerechtigd zijn, handhaaft de Nationale Partij zijn leidende rol...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van 650.000 Australische dollars, omgerekend 400.000 euro. De boete werd al in oktober 2023 opgelegd door de Australische toezichthouder. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn na de mishandeling in Stadskanaal groter dan ooit. Het Nederlandse zorgsysteem werkt als een estafettemodel waarbij iedere stap een andere instantie betrokken is. Deskundigen pleiten voor verandering, maar erkennen dat hervorming van het complexe systeem allesbehalve eenvoudig is. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400.000 naar 600.000. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers concluderen dat goede regelingen en ondersteuning voor mantelzorgers relevanter dan ooit zijn om overbelasting te voorkomen. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. Onderzoek van NAG onder 2400 mensen toont aan dat 8,8% het inkomen onvoldoende vindt om alle kosten te betalen. Het hoogste niveau sinds 2024. Hypotheekachterstanden stegen van 5,3% naar 7,3% en zorgen over energiekosten nemen ook toe. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977, januari. In de Verenigde Staten wordt Jimmy Carter beëdigd als 39e president. De armste hulpverlener Harm Dost keert terug uit Duitsland na een gevangenschap van bijna anderhalf jaar. Dost was in Kleef veroordeeld omdat hij aan een Duitse verslaafde softdrugs had verkocht als onderdeel van haar therapie. De 16-jarige violist Jaap van Zweden wint het Nationaal Vioolconcours in Amsterdam. De prijs wordt uitgereikt door minister Van Doorn. Premier Joop den Uyl biedt het ontslag aan van zijn kabinet dat op de valreep is gestruikeld over de grondpolitiek. 27 januari. Een Boeing 747 van de KLM botst door zware mist op een andere jumbojet van Pan Am op het vliegveld van Tenerife. 583 mensen komen om in de grootste vliegtuigramp ooit.
2: Voor een laatste afscheid zijn de stoffelijke resten van 170 slachtoffers van de vliegramp op Tenerife op de begraafplaats Westgaarde in Amsterdam nog eenmaal opgebaard. En in een eindeloze stroom zijn 7 uur achtereen naar schatting 20.000 mensen langs de kisten getrokken om afscheid te nemen. Niet alleen familieleden en vrienden en bekenden van de omgekomenen, maar vooral ook mensen die door hun aanwezigheid hier wilden getuigen van hun medeleven.
1: April. Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk gaan voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog over op de zomertijd. In Den Haag protesteren leden van de Nederlandse Vrouwenbeweging tegen de stijgende koffieprijzen. Daartoe leveren ze 20.000 handtekeningen aan bij minister Lubbers. Mei. Nederland zit zonder televisie. Op beide Nederlandse netten wordt slechts de mededeling getoond dat als gevolg van een arbeidsconflict de geluidstechnici het werk hebben neergelegd. Pieter Mente staat terecht voor de executie van 200 Poolse burgers in 1941.
3: The songs you've always loved. Only on Golden Oldies Radio.

0: horen op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Bram, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Your favorite songs, playing now on Golden Oldies Radio.
2: Eins, zwei, drei, vier.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Pensioenfonds ABP en vastgoedinvesteerder Rockfeld Real Estate gaan samen meer dan 2000 betaalbare en duurzame woningen bouwen voor studenten en starters. Hiervoor is 350 miljoen euro startkapitaal beschikbaar. De grootschalige complexen van 250 tot 500 woningen komen in studentensteden en krijgen gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Een 35-jarige Australische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van camera-uitrusting van een slachtoffer van de schietpartij op Bondi Beach. De verdachte werkt als fotograaf op dezelfde Chanukah-evenement. Bij een huiszoeking trof de politie een camera, handboeien, elektronische apparaten en een verboden stof aan. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van 650.000 Australische dollars, omgerekend 400.000 euro. De boete werd al in oktober 2023 opgelegd door de Australische toezichthouder. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn na de mishandeling in Stadskanaal groter dan ooit. Het Nederlandse zorgsysteem werkt als een estafettemodel waarbij iedere stap een andere instantie betrokken is. Deskundigen pleiten voor verandering, maar erkennen dat hervorming van het complexe systeem allesbehalve eenvoudig is. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De rust lijkt langzaam maar zeker weer terug te keren op de Nederlandse wegen. Maar niet overal, want er zijn nog een paar bijzonderheden. Allereerst de A9, Alkmaar Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein gebeurt een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer een uur momenteel. Verder ook viel op de A2 Den Bosch-Utrecht voor knooppunt Everdingen. 10 kilometer en 25 minuten door gaat in het asfalt. De rechter rijstrook is daar dicht. Dan nog een ongeluk met een vrachtwagen bij Os op de A59 richting Den Bosch. De weg is daar dus volledig afgesloten. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: elke donderdagmorgen. En zo gezellig, live.
1: Dit is de Tour van Frans, met Frans van der Dim.
2: 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3.

0: als het weer een beetje mee zit. Ja. Dan komen we elkaar tegen on the beach. En dat was Cliff Richards.
1: Al 16 jaar je vrienden van de radio. Dat zijn je vrienden van Extra Gold. Yeah!
0: Yeah! Een hele goede morgen. Het is donderdagmorgen 21 mei 2026. Ja, maar dat wist je al, hè? En hier is London Beat.

aan je gedacht. Je hoort ze vandaag weer bij Extra Golden, bij Golden Oldies Radio. De mooiste gouden ouwe. De plaatjes uit onze jeugd. The sound of extra gold. Golden Classics. Net hoorde je London Beat. Een van de favorieten van Alan Ratcheter. En Alan, je bent er vandaag weer live bij. Leuk. En ken je deze nog? Hier is Etta James.

0: ze weet wel wat ze willen.
1: Ja.
0: I want to love you. Oké. I just want to make love to you zelfs. Dat gaat eigenlijk wel heel erg ver, vind je niet? Hey, leuk dat je erbij bent, dat je ons wil volgen vandaag. Tot 12 uur de Tour van Frans, met onder andere deze van Toto.

0: jankende gitaren op deze morgen bij de koffie. En wij kunnen dat aan, toch?
1: Ja, zeker weten.
0: Toto, ja, mooi. Don't change my heart, don't change my soul. En in de Tour van Frans reizen we ook elke week langs 5 succesvolle nummers uit de Nederlandse top 40 van toen. Langs songs die tot nummer 1 kwamen, dus kans zagen de hoogste plaats te bereiken. Vandaag vertrekken we op 28 februari 1987. Vorige week hoorde je de zanger George Michael in Wham. Ook deze week mag hij klinken, maar dan samen met Aretha Franklin. And I knew you were waiting.

I knew you were waiting for me. Een hele goede morgen zeg ik tegen Oscar de Koster. Oscar, je bent erbij in Middelkerken. Leuk dat je wilt luisteren naar dit programma. Na een weekje alarmschijf kwamen de dames Mel en Kim aan de top. Ja, en dat deden ze met deze song.

0: een stukje disco in de show, hè? En dat zeg ik dan tegen Robert van der Pol. Met beide handen aan het stuur luistert hij op dit ogenblik naar de Tour van Frans.
1: Extra Gold! Music Radio. Extra Gold. Where memories live.
0: Zo kan het gaan vandaag weer in het programma, hè, Robert. En ik vind ook leuk dat Johan de Bie erbij is. Jean-Pierre van Damme. Luc Ameijen. Wie vergeet ik nu? Ook Carina bijvoorbeeld. Ook zij gaf even een berichtje van ik ben erbij. Hoe leuk is dat? Ik neem je mee naar Volendam. Daar kwam heel veel mooie muziek vandaan. En vandaag vinden we ook deze nummer 1 in de show. Op 1 april 1987 belandde hij op de hoogste plaats. En dan

Veerman vandaag ook een plekje. Hier in de High Five. Bij Extra Gold en bij Golden Oldies Radio. Met een prachtige Sailing Home. Ik heet ook van harte welkom Bert. Bert Destekse. Hij zit in Lombardsdijen. Ja, hij zit in Lombardsdijen te luisteren via het internet. En heeft de muziek een beetje harder gezet, want hij zit te genieten. En dat vind ik leuk. En ik heet ook van harte welkom Cor Broeren. Die is er vandaag ook een keertje bij. Cor, wat heb ik lang geen berichtje van jou gehad. Je woont nu in het Brabantse. En ook daar kun je genieten van de toer van Frans. We zijn beland bij de nummer 4 in de High Five van deze week. Een stukje filmmuziek. Nou, tv-serie muziek moet ik eigenlijk zeggen. Jim Hammer en de Crockett Theme.

berichtjes stromen vandaag weer binnen hier in de studio. Dat vind ik leuk, dan weet ik een beetje waar je mee bezig bent. Ja, en inderdaad, Robert, je hebt het goed. Dit komt uit Miami Vice. Een geweldige tv-serie die jij en ik destijds ook hebben bekeken. En die wilden we niet missen, toch? We keken altijd. En toen hadden we nog zo'n videorecorder. Dus als je niet kon kijken, dan nam je het van tevoren op. En daarna keek je terug. Ja, tijden zijn veranderd. Dat mogen we wel zeggen. We zijn toe aan de laatste in de High Five. En we belanden op 6 juni 1987. Hier is Mixed Emotions.

Jij en ik hebben dat nodig. De liefde natuurlijk. Mooie klanken van Mixed Emotions kwam ook op de nummer 1. You Want Love, Maria Maria. En misschien heb je deze wel meegezongen. Dat zou zomaar kunnen. Volgende week hoor je weer 5 nummer 1 noteringen van toen. Luister opnieuw, dan mis je niets. En ik zeg ook goedemorgen tegen Patrick in Zijzelen. Patrick heeft het vandaag niet makkelijk. Nee, hij moet de tuin doen. Maar hij heeft een boxje buiten. En hij geniet van de muziek van de Tour van Frans. En deze draai ik speciaal voor jou.

0: Michel Polnareff.
1: Oh ja, die. En La Poupée qui Fanon. Zo heette het. En het was succesvol. En de poptops zijn er ook. Waar gaat het over? Over Mammy Blue.

was een internationale hit, dat weten we nog wel. Mammy Blue, legendarisch. Het was wel heel veel hetzelfde. Nou fijn, dat was makkelijk meezingen, zal ik maar zeggen. En dan dit. De verjaardagskalender. Even kijken. Hè? Welke Facebook vrienden van mij vieren vandaag een feestje? Het zijn er twee die ik mag noemen. Andy Beulen en Alex Leenburg. Allebei dus aan de taart vandaag. En ik heet ze van harte welkom bij de show, want ze zijn er natuurlijk bij. En ik feliciteer ze van harte namens jou en mij. Ja. En dan moeten we natuurlijk ook een lekker nummer voor ze draaien. Even iets ander repertoire, zal ik maar zeggen, heb ik gekozen. We gaan luisteren naar een big band. Ho, ho, ho. Daar hou ik van. En ik hoop jij ook. We gaan luisteren naar de legendarische Pol. Welke Pol? Polenka. And you get here. Can reach me.

Een klasse song, mogen we zeggen. En een fantastisch slot. Get Here van Paul Anka. En ik heb het je gezegd, zeer gevarieerd zal dit programma zijn. We houden rekening met alle luisteraars en zo komen we terecht bij deze zangeres.

niks om af te vragen. Is ze moeder? Is ze een echte ma? Nou, in ieder geval een Madonna. Uit de tijd dat ze nog kon zingen, zal ik maar zeggen. En recent is er weer een nummer van haar verschenen. En dat heeft ze eigenlijk best goed gedaan, moeten we achteraf zeggen. Misschien dat ze live niet zo goed meer kan. Maar in de studio doet ze het nog lekker. Dit was Like a Prayer. En dan even een nummer voor Cor. Cor is een 60e jaren fan. En hij roept gelijk, ah, daar zijn ze, de Searchers. Don't

Ik zei er straks, bij Madonna zou ze kinderen hebben. Ik heb het even gevraagd aan mijn vriend, aan ChatGPT. En die heeft het voor me uitgezocht. En natuurlijk ook voor jou. Ja, Madonna heeft kinderen. 6 maar liefst. 2 biologische kinderen, dus eigen makelij zal ik maar zeggen. En 4 geadopteerde kinderen. En die laatste die kwamen uit Malawi. Dat is dus een goede zaak. Zo dadelijk in de tweede uur onder andere de top 5 van deze week.

Museum Rock Art in Hoek van Holland. De schatkamer van de Nederlandse popmuziek. Beleef die roerige periode gewoon nog eens. Vanaf de jaren 50 tot heden. Armand, Golden Earring en nog veel meer. Maar ook jazz, rock'n'roll en de hitlijsten en radio van toen. Museum Rock Art heeft steeds wisselende exposities, inclusief beeld en geluid. Dus meer dan de moeite waard. Kijk eerst op www.rockart.nl en kom dan zelf naar Hoek van Holland, naar Rock Art. Elke donderdagmorgen en zo gezellig.

Een lekker stevig begin van de tweede uur van de toer van Frans. Bij Extra Gold en bij Golden Oldies Radio. Ja, owner of a lonely heart. Het zal je maar gebeuren, denk ik dan, hè? Hey, zo dadelijk, de top 5. Deze week gevuld met de single-successen van niemand minder dan Gilbert O'Sullivan.

0: zijn ze niet vergeten. American Gypsy. En in 1974, het jaar waarin ik mijn radiocarrière begon, was dit een succes. En heb ik het ook heel veel gedraaid. Angel Eyes, zo heette het. En dan nu, de beloofde top 5 van Gilbert O'Sullivan.
1: 5 hits in a row.
0: En die begint zo. In de top 5 vinden we ook 5 nummers die in de Nederlandse top 40 de top 5 haalden. Dit bereikte de nummer 3. Hier is

0: beetje aandoenlijk. Toch?
1: Oh, Claire.
0: Oh, oh, oh, Claire. Ja. En dan in 1975 deze. Dat is ook een groot succes.

0: het over het huwelijk. Maar dat was duidelijk, hè?
1: Marriage. Joining together two people.
0: Zo, dan weet je ook weer hoe dat gaat.
1: For better,
0: ja. Matrimony. En dan zijn we toegekomen aan de nummer 2 in de Gilbert O'Sullivan Top 5. En daarvoor gaan we weer even gas geven met dit.

In de Tour van Frans klinkt hij vandaag. In de tweede uur. Kort dus. Na 11. De top 5 van deze week van Gilbert O'Sullivan. En we zijn toegekomen aan de nummer 1, maar daarvoor natuurlijk nog even het overzicht. We begonnen met Get Down op 5. 4 was voor Claire. 3, Matrimony. En op 2, het nummer dat zojuist al mocht klinken. Underneath the Blanket Gun. En wat staat er op nummer 1? Jij weet het, je kent hem. Natuurlijk, dat kan niet missen. 13 weken lang stond hij in de hitparade. En lang op nummer 1. Gilbert O'Sullivan en Nothing Rhymed. If I-

Tour van Frans. Bij Extra Gold en Golden Oldies Radio. En daar hoorde dit dus ook bij. Zijn eerste plaatje. En het werd gelijk een dik succes. Nothing Right, zo heette het. En dan pak ik je beet. En dan neem ik je mee wat verder terug in de tijd. En dat doe

Ja, natuurlijk. The same old feeling. En ken je deze nog? Heel goed. The Sweet Sensation. And Sad Sweet Dreamer.

waren hele gezellige gasten. Dat kan ik me nog wel herinneren. Weer uit 1974, ja. Dat was voor mij in ieder geval een bijzonder jaar. The Sweet Sensation. We zitten inmiddels in het laatste half uur van de Tour van Frans. En toen dacht ik in één keer, ik heb nog geen Nederlandstalig gedraaid. Nou, dat doen

0: de Aus.
1: En de bom. En dan weer even een ogenblikje rust in de show. Michael Jackson in zijn beginperiode zong dit. Het prachtige Who's Loving You?

0: Fijn. Toch kan ik mijn vingers er niet van afhouden. Nee. En hier gaat het over een dame. En die zag er nogal kleurrijk uit, kennelijk.
1: Wow, thing.
0: Precies. Zo noemen ze die.

think I love you, but I wanna know for sure.

dat waren de mooie nummers, hè? In onze jeugd. De Trucks. En dat onvergetelijke Wild Thing. Speciaal voor de disco-liefhebbers. En dat denk ik weer aan Robin bijvoorbeeld. Draai ik deze opname. Het is een van de successen van Casey and the Sunshine Band. Give it up.

zonnige muziek vandaag in de toer van Frans bij Extra Gold bij Golden Oldies Radio. En dat past ook een beetje bij het weertype van vandaag. En het mooie is dat het mooie weer mag ik wel zeggen, even aanhoudt. Jazeker. En als ik het goed heb begrepen, heel de Pinksteren. Hoe geweldig is dat? Daar kunnen we van genieten, toch?

0: Herman's Hermits. Want die zijn legendarisch en zo af en toe hier in de tour te beluisteren. No Milk Today hoorde je in de show. We zitten alweer in de laatste 10 minuten. We gaan nog even een ogenblikje door, toch? Onder het motto Don't Stop the Music. En laat het de titel zijn van dit nummer.
1: Ja.
0: Yarbrough and Peoples.

En al het leuke komt op een zeker moment toch een eind. Je weet het, hè. Zo gaat het gewoon. De tour van Frans bij Extra Gold in Golden Oldies Radio zit er weer op. Maar volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En ik hoop dat ik op je kan rekenen. Ben je er dan weer bij? Ah, super. Een hele fijne donderdag. Een mooie Pinksteren. En tot...

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De Nederlandse GasUnie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Dat willen ze rond 2031 voor elkaar hebben. Dat staat in een overeenkomst die ze hebben getekend. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet nadat er vorige maand natuurbranden uitbraken tijdens militaire oefeningen in onder andere Gelderland en Noord-Brabant. Op dit moment werkt het ministerie aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn. In de opvang voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel zijn gisteren bijna 80 plekken vrijgekomen. Het is nog niet bekend of dit betekent dat het COA vandaag meer mensen kan toelaten op het terrein. De afgelopen nacht hebben 2240 mensen op het complex overnacht. Een nacht eerder zaten er 2316 asielzoekers in Ter Apel. De economische activiteit in de eurozone is in mei verder gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global wordt vooral de dienstensector hard getroffen door de stijging van de kosten van het levensonderhoud door de oorlog. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. We zitten in juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de vijfde en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een Boeing 747 van Japan Airlines verliest zijn staart en botst 30 minuten later tegen Mount Osutaka in Japan. 520 van de 524 passagiers komen om in de grootste single vliegtuigramp ooit. September. Joop Zoetemelk wordt in Italië wereldkampioen wielrennen. Op zijn 38ste. Mexico's stad wordt opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 mensen raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. Wat gebeurde er in oktober? Palestijnse terroristen kapen het passagiersschip Aquile Lauro. 15 oktober. Michail Gorbachev introduceert zijn politiek van perestroika, de herstructurering. Wubbe Ockels is de eerste Nederlander in de ruimte. November 1985. De Nederlandse regering besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens met atoomlading in Woensdrecht. En minister Smit Kroes van Verkeer verricht in een benzinestation bij Gelderop de eerste pinbetaling in Nederland. Bij een overval van de bende van Nijvel op een Delhaize filiaal in Aalst komen 8 mensen om het leven en raken er 7 gewond. Muziek in 1985. De album top 3 zag er als volgt uit. Like a Virgin van Madonna op 3, The Unforgettable Fire van U2 op 2 en Elf van Alison Moyet.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd. Er wordt gesproken over een handelsoverschot in het geval een land meer goederen en diensten verkoopt aan het buitenland dan het koopt. De Nederlandse GasUnie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Dat willen ze rond 2031 voor elkaar hebben. Dat staat in een overeenkomst die ze hebben getekend. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet nadat er vorige maand natuurbranden uitbraken tijdens militaire oefeningen in onder andere Gelderland en Noord-Brabant. Op dit moment werkt het ministerie aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere bijzonderheden onderweg. Onder andere de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken 10 minuten vertraging. Door een spoedreparatie na een ongeluk van gisterochtend is er één rijstrook dicht. Verder helemaal dicht de A59 naar Den Bosch. Bij Os is de weg afgesloten na een ongeluk met twee vrachtwagens. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Verder de N36 nog. Daar heb je in beide richtingen een afsluiting bij de N48. Komt er een ongeluk. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991, het jaar van de Golfoorlog. Hier zijn de feiten. 16 januari, operatie Desert Storm ter bevrijding van Kuwait van Irak begint. 16 januari, de luchtaanvallen op Irak beginnen. 17 januari, Irak vuurt 8 Scud-raketten af op Israël. 13 februari, 2 lasergeleide smartbombs vernietigen een ondergrondse bunker in Bagdad, waarbij honderden Irakezen omkomen. 16 februari, Amerikaanse en Britse vliegtuigen bombarderen de buitenwijken van Bagdad, waarbij 3 doden vallen. Irak aanvaardt een Russisch staakt het vuren. Amerika verwerpt het akkoord, maar garandeert Iraakse troepen vrije doorgang als ze Kuwait binnen 24 uur verlaten. 23 februari. Grondtroepen steken de grens van Saoedi-Arabië over naar Kuwait. Een Iraakse Scud-raket doodt 28 Amerikaanse soldaten in een barakken in Daraan. 26 februari. Saddam Hussein kondigt op de radio aan dat hij zijn troepen uit Kuwait terugtrekt. Alvorens te vertrekken steken ze de Kuwaitse olievelden in brand. 27 februari. De bevrijding van Kuwait is een feit. Irak moet ontwapenen. Maart. Operatie Face Echo begint, waarbij 540.000 soldaten uit de Persische Golf vertrekken. Er was ook nog ander nieuws naast de Golfoorlog. 14 januari. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Culemborg vallen 2 doden. 3 maart. Een amateurvideo legt vast hoe politieagenten in Los Angeles de zwarte Rodney King mishandelen. Dit is het begin van grote rassenrellen in Amerika.
2: Home of greatest legends, Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszouwer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markeszouwer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat er nog meer aangiftes zullen binnenkomen. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd. Er wordt gesproken over een handelsoverschot in het geval een land meer goederen en diensten verkoopt aan het buitenland dan het koopt. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het lijkt soepeler te gaan onderweg. Het wordt nu eventjes iets rustiger. Op de A28 blijft het onverminderd druk vanuit Zwolle naar Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken 5 kilometer en 10 minuten. Door een spoedreparatie is er één rijstrook dicht. Verder drukt op de A27 Utrecht-Gorkum bij Noorderloos 8 kilometer en 20 minuten vanaf knooppunt Everdingen. En tot slot de Duitse grenscontrole. Momenteel is die het langst op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten over 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, januari. In Nederland treedt de nieuwe mediawet in werking. In deze mediawet is onder meer bepaald dat de regionale omroepen, die thans nog onderdeel zijn van de NOS, zelfstandig verder gaan. Verder is vanaf 1 januari het facilitair bedrijf van de NOS verzelfstandigd als Nederlands Omroep Productiebedrijf, het NOB. Verder begint ook het commissariaat voor de media met haar werkzaamheden. Februari. Bij de Olympische Winterspelen te Calgary, Canada, wint schaatster Yvonne van Gennep goud op de 5000 meter. Daarmee komt haar totaal op 3 gouden medailles tijdens deze Spelen. April. De politie arresteert Ferdi Elzas, de moordenaar van Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn, en vindt op zijn aanwijzingen het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij Renkum. 14 april. Het einde van de Sovjet-bezetting van Afghanistan is een feit. Mei. PSV wint in Stuttgart de Europa Cup voor landskampioenen door het Portugese Benfica te verslaan na strafschoppen. Juni. Nederland wint in München het EK voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gullit en topscorer Marco van Basten. Lekkere muziek in 1988. Album top 3 zag er als volgt uit. Toto met The Seventh One op nummer 3. Sting, Nothing Like The Sun op nummer 2. En Fleetwood Mac, Tango in the Night op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners. Daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. De doe-het-zelf-ketens profiteerden van meer klanten in de winkels, die volgens Intergamma kwamen voor persoonlijk advies en voor inspiratie. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszouwer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markeszouwer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat er nog meer aangiftes zullen binnenkomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Golden Oldies Radio.
1: It's 20 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De cent wordt in Nederland officieel afgeschaft, maar deze blijft tot 1983 in omloop. In zijn jaarlijkse toespraak State of the Union zegt de Amerikaanse president Carter dat de Verenigde Staten grote belangen hebben in het gebied van de Persische Golf en dat het land in geval van nood de olievoorziening van het Westen met de wapens zal verdedigen. Op 13 februari 1980 stuurt hij 4 oorlogsbodems en 1800 mariniers naar de Golf. Koningin Juliana kondigt aan dat ze op 30 april van dit jaar afstand zal doen van de troon ten gunste van de dochter Beatrix, die deze dag haar 42e verjaardag viert. Februari. Staatsgreep in Suriname, gepleegd door een groep lage officieren onder leiding van sergeant en sportinstructeur Desi Boutersen. Het is de sergeantencoup. 8 mensen komen om het leven. Een nationale militaire raad wordt voorlopig het belangrijkste bestuursorgaan. Maart. In Amsterdam breken grote rellen uit als de politie krakers wil verwijderen uit een pand aan de Vondelstraat. In opdracht van de burgemeester van de gemeente Amsterdam wordt de straat heroverd op de kraakbeweging. Tanks van de landmacht ruimen de barricades op. De met 26.000 ton huisbrandolie geladen tanker Tanio breekt in tweeën in het kanaal, met als gevolg de kust van Bretagne over een lengte van 70 kilometer met olie wordt vervuild. Vlieger Erik Kropman stort neer met zijn F-16 in het IJsselmeer, nabij Stavoren, en komt erbij om het leven. En in april begint de NOS met de officiële uitzending van Teletext. April. In Lekkerkerk wordt officieel bekendgemaakt dat de nieuwbouwwijk Lekkerkerk West op een stortplaats van chemisch afval is gebouwd. De 270 hier woonachtige gezinnen worden geëvacueerd en tijdelijk elders gehuisvest, waarna de grond onder de huizen wordt afgegraven en gesaneerd. In Iran zegt Ayatollah Khomeini dat de 70 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran, die daar al sinds 4 november 1979 zitten, niet eerder zullen vrijkomen dan wanneer het Iraanse parlement dat beslist. Op 25 april 1980 mislukt een poging van een Amerikaanse legereenheid om de gijzelaars met een verrassingsaanval te bevrijden. 8 commando's komen om het leven als 2 van hun vliegtuigen op elkaar botsen.
3: Your instant mood lifter is right here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. De doe-het-zelf-ketens profiteerden van meer klanten in de winkels, die volgens Intergamma kwamen voor persoonlijk advies en voor inspiratie. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

4,5 minuut over 4 inmiddels. Jawel, daar is Dennis Wiebel weer. Vorige week was ik er niet, man. Heb ik opgezette klieren. Ja, nou ben ik de klier vandaag. Tot 6 uur dus, Dennis Wiebel, Jorden, Dolly Parton. Ja, Jolene, wat een mooie plaat. Alleen maar leuke platen vandaag, geloof ik.

terwijl er een hele volksstam in Nederland de hypotheekrente niet meer kan betalen. Gaan wij even door de muur heen. Breaking the Wall. Pink Floyd was dat trouwens. Wat een heerlijke dreun. Dit is Golden Oldies Radio. Jawel, daar ben je op afgestemd. Tot 6 uur is het Dennis Wiebel op het apparaat, wat ik je net al even vertelde. En ik heb echt alleen maar fijne plaatjes voor je, echt geloof me. Als je eventueel een plaatje wil aanvragen, dat kan, hè. Is dat die met altijd schreeuwt achteruit? Als je eventueel een plaat wil aanvragen, dat kan dat, hè. Dan moet je even een mailtje sturen. Nou, moet niet, dat mag. Even naar dennis@goldenoldiesradio.nl. Let er even op de .nl, zeg maar. Dit zijn de Rolling Stones. Playing it back.

zaligheid om naar te luisteren. Bob Marley en de Wailers. Over drie kleine vogeltjes. Three little birds. Don't worry about a thing. Ja. Inderdaad. Dus ik, toevallig zat ik vandaag even in de... We hebben zo'n fontein. En dan zie ik regelmatig van die vogeltjes in zitten. Die zitten daar lekker te drinken en lekker te badderen en zo. En dan denk je, ja, je hebt toch een mooi leven uiteindelijk, hè? Nou ja, goed. Bij een mooi leven hoort natuurlijk ook mooie muziek. We hebben met z'n allen natuurlijk een mooi leven, ja toch? We mogen niet klagen, toch? We ademen nog steeds, we hebben nog steeds te eten, we hebben een dak boven ons hoofd, wat willen we nog meer? LTD, dit is Shine On.

Bijna, ja. Overal zie je de zon momenteel in Nederland tevoorschijn komen. Het is heerlijk weer. Rond 20, 22 graden gemiddeld. Ik had net nog even Nederland aan de telefoon. En mijn ouders die zaten lekker in de tuin. Dus ja, helemaal prima natuurlijk, toch? Ze belden me terug, want ze hadden de telefoon gemist. Ja, gebeurt er. Het is hier alweer zware avond. Maar ja, zoals mensen misschien weten, ik zit aan de andere kant van de aardbol. En het is hier inmiddels, ja, 10:30. Dus dat betekent dat het dus 4:50 is in Nederland. Ja, bijzonder, hè? Dat is heel apart natuurlijk, als je daar geen idee van hebt. Maar goed. Muziek van de papa's. Oh nee, de mama's en de papa's. Leuke plaat.

De vraag is, moet je hier nog iets over vertellen? Nee, Tom Jones. Wat een heerlijke deun is dat dan ook. Blijf genieten zo'n plaat. Ik weet niet waarom, maar dat krijg ik sfeertje. Ik zit hier met kippenvel. Echt. Dat is zo ontzettend mooi. Ik hoop dat jij het ook mooi vond. Stuur even een mailtje als je het leuk vindt. Dennis@golden

Het waren de Pointer Sisters, 1983, jongens. Goeiedag. Wat een mooie tijd geleden allemaal. Allemaal oude krakers, maar dat geeft niet. Als ik zo naar mijn kleur van mijn haar kijk, dan pas ik ook onder de oude knakkers. Ook zo grijs als een postduif, dus... Ja, ik kan er niks aan doen, dus in één keer... Ja, niet aan het potje, hoor. Ah, we maken het uit, jongens. Gewoon niet in de spiegel kijken. Maar je haak gewoon met licht uit, ja toch? Op gevoel, zeg maar. Total touch, zeg maar.

als iemand dat tegen je zegt, zomaar die als een slaaf wordt, dan denk je, ik zit in het verkeerde bed, zeg maar. Total Touch was dat. Heerlijke dreun, zeg. Ja, ik ben fan van Treintje Oosterhuis. Ja, prachtig. Oftewel Total Touch, ja, zo is ze begon. Later is ze solo doorgegaan. Onder Treintje Oosterhuis. Lekker hebben we deze nog, jongens. Wet, ja, die periode hebben we gehad. De natte periode. We gaan nu lekker de zomer in. Met Sweet Surrender. Dit is wet.

de tijd dat de Dolly Dots met dit plaatje eruit kwamen, dan was er gelukkig geen internet. Ik denk als je tegenwoordig de Dolly Dots in doet, kan je het heel anders, denk ik. Geen idee, man. Ik heb het niet geprobeerd, ik ga het wel even doen straks. Ja, schiet me zo er binnen. Ik weet het ook niet. Dirty Mind zeg ik altijd maar. Goed.

neem je even terug naar 1985. Sade, Never As Good As The First Time. Dit is echt mijn favoriet. Hier kan je mij midden de nacht voor wakker maken. Dan geef ik je nog een zoen ook. Dit is zo ontzettend fijn. Dennis @coldenoldiesradio.nl, dat is het e-mailadres. Stuur er een mailtje in.

0: Terug in 1977. You Are On My Mind. Chicago. Hebben een heleboel mooie platen gemaakt. Maar dit kwam niet verder dan nummer 17. In de Billboard.
1: Top 100.
0: In Amerika destijds. Ja, en veel verder kwam het niet. En de algemene hitlijst is niet verder gekomen als 1975. Tot nummer 75, kan je nagaan. Het was geen superhit dus, maar dat maakt niet uit. Hij klinkt hier van lekker zomers. En daar ging het eigenlijk om. Daardoor dacht ik, die ga ik even draaien voor. Dus Chicago was dat dus. Dan kennen we deze nog. 1987 uit mijn hoofd voor mij. Marillion. Kaylee.

Marillion, 1985. Ik heb het even nagezocht, want ik dacht 87, maar dat is niet helemaal waar. Kaylee hoorde je. Ja, heerlijke plaat. Ik kan niet anders zeggen, ik heb alleen maar het woord heerlijke plaat in mijn mond tegenwoordig. Komt dat allemaal van die fijne dreunjes?

A Man at Work, ja. Down Under. Dit zijn wel de dreuntjes, hoor. Het is toch heerlijk als je... Dit zijn van die platen, dit zing je gewoon mee. Hoef je niet over na te denken. Dat gaat gewoon compleet vanzelf. Ik weet niet of je Facebook gelooft... of dat je tegenwoordig de AI of het origineel niet aan elkaar kunt houden. Ik zag van de week dat er een Michael Jackson was opgedoken ergens in... wat was dat nou? Mexico, volgens mij, heb ik gelezen. Of het echt is, weet ik niet. Maar als je er meer over weet, let me know. Misschien interessant. Ik zie af en toe echt het verschil niet meer. Tussen echt of AI of weet ik veel wat. Maar goed, deze plaat is wel echt.

0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelofarendsveen 10 minuten extra. A12 richting Duitsland voor het knooppunt Velperbroek 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. En de andere kant op bij het knooppunt Velperbroek doe je er ook een kwartier langer over door werkzaamheden daar. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg 25 minuten vertraging. Het rijdt langzaam over 11 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de N317 van Doetinchem naar Dieren tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de N348 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Now another hour of the greatest hits. Gold and old.

Welkom in het tweede deel, ja, oftewel tweede uur van Dennis Wiebel. Het is 5:05. Wat een mooie tijdmelding, jongens. Ongelooflijk. We begonnen na het ANWB-verkeersdingetje. Ja, het nieuws was in slaap gevallen. Dat was in Dreams. Dus daarom dacht ik aan Fleetwood Mac Dreams. Ik denk, die is in Dromenland. Maar goed, dat geeft niet. Een keer geen nieuws is natuurlijk altijd goed nieuws. Ja, dat is over het algemeen zo natuurlijk. We gaan het een beetje rustig aan doen vandaag. Ja, ik ben een beetje in de easy listening mode. Maar dat kan best hoor, op zo'n fijne donderdagmiddag. Je laat de dag van je afglijden. Je zingt lekker mee met al die oude krakers. Dat je denkt, nou heerlijk, zoals deze datum. Dit is The Promise Me.

1968, de band. Can we talk? Ja, je kan over alles praten met mij. Geen probleem. Ik wil even kijken hoe je contact met mij komt. Nou, dennis@goldenoldiesradio.nl is eventueel een manier om het te doen. De Beach Boys komen eraan. The Good Vibrations.

muziek ver voor mijn geboorte. Maar zo herkenbaar dit. Alsof het gisteren is uitgebracht. De Beat Boys, hoor je. The Good Vibrations. 1966. Als je rekent dat ik uit 1972 kom. Oké, nou, een tijd geleden. Ja, 53. Oh, wat een oude man, hè. Verschrikkelijk. Ja, goed. Maakt niet uit. Boeit allemaal niet, joh. We gaan even achterover liggen met deze man. Nou, niet letterlijk en figuurlijk, maar wel even gewoon even met het volume op maximaal. En dit is echt genieten. Ik ga ook mijn mond houden. John Hiatt, Have a Little Faith in Me.

dit is zo'n plaat, of je zet hem kogelhard of je denkt, nou, hij mag wel een tandje zachter. Nou, hier stond hij een tandje midden, goed? Mr. Blue Sky. Ja, over een blauwe lucht gesproken. Ik heb hier een man, die is gek van Shaggy. Oh nee, die man heet Shaggy. Ken je dit toch? Oh, Carolina. Oh, ik vind dit zo'n leuk plaatje. Waarom? Ik heb geen idee.

0: jingeltje op de achtergrond. Dat maakt wel die plaats, zeg maar. White Town Hoodie, Your Woman. Even lekker terug in de tijd met zijn oude kraker.
1: Ja hoor.
0: Heerlijk. Ze mogen voor mij niet hard genoeg kraken trouwens. Zometeen... Wat wou ik net zeggen? Zometeen Adele, man. Adele is erg enthousiast. Ik denk nou, ik ga meteen beginnen. Ja, Adele. Lieve dame. Deze is voor Karel trouwens.

Adele die houdt voor een lang nummer, zeg maar. Die zingt hem helemaal tot de laatste noot vol. Geweldig. Adele, Someone Like You. Wat een mooie plaat. Ik had eerder nooit van Adele gehoord tot dat gegeven moment dat zij de titelsong ging inzingen van de 007 of James Bond, Skyfall. Toen werd er een keer kwam Adele op de radar. Ja, bijzonder, hè? Ja, goed. Soms gaan van die dingen niet gaan zo. Dit is Big in Japan. Ik heb iemand ooit een keer horen zeggen alfa filet, maar dat is elf.

Zoek hem eens. Waar dat vandaan komt, ik heb geen idee. Het zal een of ander raaddorpje zijn ergens ver achteraf. Geen idee, ik heb me niet in verdiept in deze plaat. Maar hij klinkt wel zomers, dat is eigenlijk het idee van deze plaat. Ja, het is inmiddels 21 mei. Ja, iedereen heeft toch een eigen leg. Want de vogels zie ik af en toe al. Ik ben kleine vogeltjes zitten hier al. Die hoor ik ook 's ochtends al piepen en schreeuwen. Dus dat is lachen. Maar goed, dat is het dus vandaag. 21 mei.

0: kan je binnen dingen gaan doen, maar je kan elkaar achterna gaan zitten. Maar dat is ook niet helemaal praktisch. Bananarama uit de zomer van 83. Was voor mij ook een goede zomer. En ik kwam nu verder als de tipper aan. Een Cruel Summer. Nou zat ik in de singlebak te spit hier bij dit radiostation. En dan vond ik deze plaat, hele rare plaat dit. Uit februari 1978. Dingetje. En koor diplomiek.
1: Ik ben vaandeldrager van beroep. Bij een dorpskapel in de Achterhoek. Dat lijkt me schrikkelijk.

was wel leuk zitten om eens een keertje terug te horen. Ik had hem heel lang geleden voor het laatste keer gehoord. Ik denk nog uit de tijd dat het in de hit Last hier stond. Hij kwam begrijpelijk niet verder als het tipraden dingetje. En Kort Diplomiek en de Vaandeldrager. Het origineel, dat is van Bricked. Even kijken hoor. Brickhouse en Restric Brass Band. Dat is het origineel. Dat stond in 78 ook in de hitlijsten. Dus nou ja, voor de echte hit freaks onder ons. Oh ja, dat hebben we ook nog even teruggevonden in de studio van Golden Oldies Radio. Dat is echt ook wel een leuke plaat. En let u vooral op de videoclip. Richard Myhill. Uit het voorjaar van 78 weer. It Takes Two to...

het is mooi dit, hè. Mason Williams en Classical Gas. Uit de zomer van 1968. Goed bouwjaar. Kwam nu verder zijn 25e plaats met originele hoesje nog erbij. Erg leuk dit. Hij is al heel vaak gedraaid. Of het is een ontzettend ruk exemplaar. Het klonk niet echt hi-fi. Het is wel mono trouwens. De originele mono uitvoering. Wij streven naar het nieuws. Of maken aanstand op het nieuws laten horen. Om 7 uur. Ja, precies. Nog een klein stukje Chemies. She can't love you. Yeah. Laat dat maar gaan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rachel Reeves heeft in het Verenigd Koninkrijk maatregelen aangekondigd om de kosten voor huishoudens te verlagen. Zo worden belasting op supermarktproducten en tickets voor onder meer pretparken en musea tijdelijk verlaagd en reizen kinderen in augustus gratis met de bus. De plannen moeten de gevolgen van stijgende prijzen door de situatie in Iran dempen. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan dood door schuld vanwege de vliegramp met Air France Flight 447. Dat gebeurde in 2009. Bij de crash boven de Atlantische Oceaan kwamen 228 mensen om het leven. Volgens de rechtbank waren beide partijen volledig verantwoordelijk voor het ongeluk. Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar waarschijnlijk niet, ondanks protest van spelers over de verdeling van de inkomsten. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo zegt niet toe te geven aan de druk. Spelers houden vrijdag symbolisch een persmoment van 15 minuten, verwijzend naar hun aandeel van 15% in de opbrengsten. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De opvangplekken komen bovenop de bestaande capaciteit in de hoofdstad. Volgens het COA zit de opvanglocatie in Ter Apel onlangs vrijgekomen plekken nog altijd vol. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Your radio never sounded so good. So good. Golden Oldies so good. Radio.
3: Golden Oldies Radio.
4: Ha! We're Wally Jump Jr. and we're from Brooklyn, New York. And we dance as good as we want.

Ja, welke drumcomputer zou u voor mishandeld zijn destijds? Klinkt heel gedateerd dit, hè? B-Boys Beware, de radio mix op Career Records label The Two Sisters. Ik zat er even snel te kijken wie daar nou achter zat, maar... Dit werd vaak gedraaid op piratenzenders, zo jongens. Zeker weten. Wat ook van die DX's, hè? Die zaten met elkaar op te roepen. Eerst de ene en dan de andere.

misschien kies je gewoon de maaltijd. Of is het al op? Staat de vaatwasser al te dampen? Elke week hetzelfde, hè? Altijd met die vaatwasser vullen. Ja. Ik had ook gewoon een afwasborstel kopen. En een flesje uit de kruidvat. Dat vond ik ook graag. Kost maar een eurotje. Lekker goedkoop. Bye.

Heel klein hitje in de zomer van 1988. Stop Your Fussin'. Cardi Fellows 31ste plaats. En het kwam van haar cd destijds. A&M Compact Disc staat op het douche. Union. Ja, ja, ja. Dan kon je cd kopen, hè, voor 40 gulden of zo. Hartstikke duur. Eerste generatie cd's waren niet te betalen. En dat werd natuurlijk later wel iets goedkoper. Maar dan moest ik eerst even de uitvinding moest kennelijk terugverdiend worden. Nou ja, vooruit maar. Het is bijna 15 minuten over 7. Goedenavond, u bent verbonden met Golden Oldies Radio. En dit komt echt uit de oude doos. Wel een zomerhitje dit hoor. Uit augustus 75, Sweet OK Super Sister featuring Los Alegres. Hij is wel vaker gedraaid geloof ik. Coconut Woman.

als je zaterdag niks te doen hebt, zou ik zeker je zwemspullen pakken en lekker naar het strand gaan. Het wordt erg lekker weer. Graad of 26, zegt men, is zien dan geloof uiteraard. Want ja, het kan altijd anders uitpakken. Ja, een dagje strand is natuurlijk nooit echt. Dus ik ben er niet vies van. Uit de zomer van 1984, ik weet het nog heel goed. Dit kwam binnen de hitlijst Security Polity en Absolute. En dit blijft onverslijkbaar, jongens. Dat hou je over 20 jaar, kan het nog opzetten. Tenzij de muziek de hele andere kant op gaat. Even terug naar een hele oude doos. Daar zat dit in. Uit september 1969. No Time van The Guess Who. Wie? Ja.

ongelooflijk. Dit singeltje komt uit 1969, dat zei ik aan het begin al. Maar het is eigenlijk zoals het gisteren is opgenomen. Voor een oude single van, 56 jaar. Ja, even snel gerekend. Is dit geen slechte kwaliteit. RCA Victor staat op het label. No Time, The Guess Who. Via Golden Oldies Radio op de donderdagavond. En wij hebben straks na achter Tony Winter. Hij zal ook weer zijn hits en souvenirs aan u opdienen. En laat die tv maar uit. Want die tv, daar word je straks soms helemaal knettergek van. Natuurlijk was het fijn om alleen muziek te horen. Ja, dat is echt wel is een goede ervaring. We gaan doorstomen naar 1980. John Armatrading. He has-

kan je me voorstellen, dit heeft nummer 1 gestaan, jongens, in 1980. Maart 1980, eerste plaats, de Goombay Dance Band en Son of Jamaica. Ja, daar hebben toch heel veel mensen spaarcentjes aan uitgegeven om dat plaatje te kopen. En dat stond dan meestal links opgesteld in zo'n platenzaak op zo'n schuin regeltje. En dan stond er een eentje bij. Ja, dat is natuurlijk de grootste hit. Leuke stad. Golden Oldies Radio. Het is na 7:30 bij ons geweest. Goedenavond als u nog... Kijk, een gratis zee. Even alvast warm maken voor aanstaande zaterdag. Wij hebben straks nog het... gaan we nog uit het grote boek lezen? Kijk even naar de directie. Nou, kijk er al even. Wel een kort weerberichtje. Nou, het wordt morgen dus echt lekker weer. En zaterdag wordt het 6, 27 graden, zegt men. En daarna dan gaat het wat inzakken naar een graad of 25. Dus nou, het is een beetje laag. Eindelijk eens een keertje temperaturen boven de 20 graden. Dat is goed voor mijn gasrekening. Oh, je stookt nog op kolen. Ja, dat kan ook. Op stookolie. Stinkt wel een beetje. Softcell. And the torch.

is inmiddels 78, deze Mary McGregor. Ze heeft een plaatje achtergelaten wat nummer 1 stond in de USA, staat op het hoesje. Turn Between Two Lovers. Nou, dan kan je die van de maaltijd even rustig weg laten zakken. Oh, ik ben blij dat het zonnig weer wordt. Ja, heel veel mensen zullen ook alweer een beetje teleurgesteld zijn. Die zeggen, ja, daar zit ik eigenlijk helemaal niet op te wachten op 25 graden. Zeker als je moet werken of een inspanning moet verrichten, dan is het natuurlijk allemaal niet zo aantrekkelijk. Maar ja, ik heb de knopjes niet. Ik heb wel knopjes genoeg, maar niet van het weer. Dus excuse me.

Ja, blijft een raar plaatje dit, hè? De Buffalo Girls van Malcolm McLaren en de Supreme Team. Ja. Ja, mooi. Hij komt uit de zomer van 1983. Kan nu verder zijn tip raden? Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar op dat hoesje staan toen al twee SL-1200's. De bekende draaitafels. En ja, dat was kennelijk toen ook al een dikke hit. Dus nou, leuk om even te weten. Het is 7:45 bij ons. Golden Oldies Radio. Met de goede plaat dit hoor. Manfred Mann, Earth Band.

Ja, die kaart moet je maar een beetje wegdenken. Manfred Mann's Earth Band uit oktober 1980. Heel klein hitje in Nederland. Kwam niet verder als de 36e plaats. Eigenlijk wel jammer, want het is wel een goede plaats. En als je naar de tekst luistert, dan hebben ze toch een vooruitziende blik gehad een beetje. Dat is wel leuk eigenlijk. Het is 13 voor 8 bij ons via Golden Oldies Radio. Presenteren wij een singeltje. Uiteraard, wij draaien veel singles. Nou, eigenlijk alleen maar singles. Heel af en toe een singelt, cd'tje, een verzamelcd'tje. Maar hoofdzaak toch vinyl. The Kinks, Come Dancing.

0: als je goed luistert naar de zang van deze meneer, dan komt het niet echt lekker uit zijn stroom. Misschien dat hij ziek was of dat het niet zijn liedje was, dat kan natuurlijk. Maar wel leuke plaat, de Kings uit mei 1983 kwam nu verder als de 25e plaats. En Come Dancing. Nou, we hebben nog een minuut of achteraan of zo. Ik hoop dat je een leuke dag hebt gehad, hè. Dat is belangrijk. En mensen die vrij zijn komende zaterdag en zondag, geniet van de lekkere temperatuur. Ik denk dat heel veel barbecues uit het stof getrokken worden, schoongemaakt worden. Verse kolen erop, dat is natuurlijk het lekkerste. Ja, dan zal er toch een stuk vlees op moeten. Ooit er ook vegetarische dingen kan kopen. En dan kan je er ook een beetje lekker die barbecue een beetje oppoken en lekker eten. Gwen Guthrie. Ain't nothing going on but the rent. Ja.
1: What can you do for me?
0: Niks, helemaal niks.

Ja, hele gedateerde drumcomputer, maar wel leuk om ook dit weer eens een keertje terug te horen. Daar zijn we natuurlijk voor Golden Oldies Radio om een beetje de herinnering levend te houden of weer eens op te roepen. Gwen Guthrie, nooit wat van gehoord. Ain't nothing going on but the rent. Het september 1986 en hij haalde slechts de 29ste plaats. Heel spijtig, het is bijna tijd om afscheid te nemen. Dank voor de aandacht voor dit radiostation. Goed aan alle medewerkers van deze zender. En succes iedereen met het draaien van fijne muziek. Geniet van de avond. Veel plezier met Tony Winter straks tussen 8 en 9. En volgens mij komt er nog iemand na. Maar kijk maar even in de programmering op het web. goldenoldies.radio. Laatste voor mij voor het nieuws van 8 uur. Daryl Hall en John Oates. And I can't go for that. No can do.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen wegenwachter Wil van G. Die reed in Eindhoven een fietser dood na een diefstal van zijn telefoon en portemonnee. Hij achtervolgde de verdachte en raakte hem met een bus. Het slachtoffer overleed later. De uitspraak van de rechter volgt op 4 juni. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangescherpt van geel naar oranje. Nederlanders worden afgeraden er op vakantie te gaan vanwege oplopende maatschappelijke onrust, stroomuitval en tekorten aan brandstof en medicijnen. Alleen noodzakelijke reizen worden nog toegestaan. Rachel Reeves heeft in het Verenigd Koninkrijk maatregelen aangekondigd om de kosten voor huishoudens te verlagen. Zo worden belastingen op supermarktproducten en tickets voor onder meer pretparken en musea tijdelijk verlaagd en reizen kinderen in augustus gratis met de bus. De plannen moeten de gevolgen van stijgende prijzen door de situatie in Iran dempen. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan dood door schuld vanwege de vliegramp met Air France Flight 447. Dat gebeurde in 2009. Bij de crash boven de Atlantische Oceaan kwamen 228 mensen om het leven. Volgens de rechtbank waren beide partijen volledig verantwoordelijk voor het ongeluk. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP-IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzichtziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen onder wie de instructeur worden gedood en 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed een van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het debat in de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in de samenleving en politiek is uitgesteld omdat het te laat zou beginnen. Initiatiefnemer Jesse Klaver vroeg om uitstel omdat het eerdere debat over overlastgevende asielzoekers nog volop bezig was. Het debat is nu verplaatst naar dinsdag 26 mei. In het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in Amsterdam is een derde minderjarige verdachte aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al twee jongens van 15 en 17 opgepakt. De man werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning aan de Lijnbaanstraat. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen wegenwachter Wil van G. Die reed in Eindhoven een fietser dood na een diefstal van zijn telefoon en portemonnee. Hij achtervolgde de verdachte en raakte hem met een bus. Het slachtoffer overleed later. De uitspraak van de rechter volgt op 4 juni. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangescherpt van geel naar oranje. Nederlanders worden afgeraden er op vakantie te gaan vanwege oplopende maatschappelijke onrust, stroomuitval en tekorten aan brandstof en medicijnen. Alleen noodzakelijke reizen worden nog toegestaan. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte nu 10 minuten vertraging. En de A7 van Horen naar Heerenveen, dus van Noord-Holland naar Friesland, daar is de afsluitdijk nog steeds afgesloten. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, mei. TGV-treinstel 325 rijdt 515,3 km per uur en verbreekt daarmee het oude wereldrecord van het ICE. Microsoft brengt besturingssysteem Windows 3.0 uit. Krakersrellen in Groningen. Zo'n 150 krakers verschansen zich in het Wolters-Noordhof-complex. 400 man ME en politie slagen er pas de volgende dag in het complex te ontruimen. Boris Yeltsin wordt verkozen tot de nieuwe president van de Republiek Rusland. En Frankrijk, West-Duitsland, België, Nederland en Luxemburg ondertekenen in Schengen een akkoord tot de afschaffing van grenscontroles voor personen en goederen. In Zuid-Afrika keurt het parlement een wet goed die rassenscheiding op openbare plaatsen afschaft. Iran. 35.000 mensen laten het leven bij een van de zwaarste aardbevingen ooit met een kracht van 7,7. De aardbeving treft onder meer de gebieden Gilan en Zanjan. 500.000 mensen raken dakloos en er vallen meer dan 100.000 gewonden. De bekende wachtpost aan de Berlijnse muur, Checkpoint Charlie, wordt gesloopt. Het wachthuisje wordt in een museum geplaatst. Juli. Saddam Hussein, de Iraakse president, verklaart aan de Egyptische president Mubarak dat hij niet van plan is Koeweit binnen te vallen. De laatste exemplaren van het lelijke eendje, het 2PK-model, lopen het Portugese Mangualde van de band. De productie van het populaire model van de Franse autofabrikant Citroën heeft 41 jaar geduurd. 2 augustus, Golfoorlog, invasie van Iraakse troepen in Koeweit. 6 augustus, de Verenigde Naties kondigt sancties tegen Irak af. 7 augustus, de Verenigde Staten besluiten troepen naar het Golfgebied te sturen. 8 augustus, Groot-Brittannië en een aantal andere landen, waaronder Arabische, spreken steun uit voor de beslissing van de VS. Een ultimatum van de VN-veiligheidsraad geeft Irak tot uiterlijk 15 januari 1991 de tijd zich uit Koeweit terug te trekken. 28 augustus, president Saddam Hussein roept Koeweit uit tot 19e provincie van Irak.
2: The timeless classics, right here on Golden Oldies Radio.

0: Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Oh.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Op het Domplein in Utrecht hebben donderdagavond honderden mensen gedemonstreerd voor solidariteit. De bijeenkomst was een initiatief van onder meer De Goede Zaak, Extinction Rebellion en de Dolleminas. Volgens aanwezigen was de sfeer gemoedelijk. Demonstranten riepen op tot steun voor vluchtelingen en tegen wat zij zien als toenemend extreemrechts geweld. Een 2-jarig meisje is in het noordwesten van Spanje overleden nadat ze urenlang in een auto in het stadje Brion was achtergelaten. Haar vader vergat haar naar de kinderopvang te brengen en liet haar per ongeluk in de auto achter terwijl hij naar zijn werk reed. Door de hitte raakte het kind ernstig oververhit en overleed later in het ziekenhuis aan uitdroging en een hitteberoerte. Het debat in de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in de samenleving en politiek is uitgesteld omdat het te laat zou beginnen. Initiatiefnemer Jesse Klaver vroeg om uitstel omdat het eerdere debat over overlastgevende asielzoekers nog volop bezig was. Het debat is nu verplaatst naar dinsdag 26 mei. In het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in Amsterdam is een derde minderjarige verdachte aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al 2 jongens van 15 en 17 opgepakt. De man werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning aan de Lijnbaanstraat. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: discuss the legendary hits on Golden Oldies Radio.
1: It's 17 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989, maart. De politieke partijen PPR, EVP, PSP en CPN fuseren en gaan samen verder als GroenLinks. In Nederland worden de regels voor het uitzenden van reclame op televisie verruimd. Verschillende initiatieven voor de oprichting van commerciële zenders worden bekendgemaakt. Voor de kust van Alaska doet zich de grootste milieuramp aller tijden voor als de tanker Exxon Valdez lekslaat en tienduizenden tonnen stookolie de kust over 1900 kilometer vervuilen. Op 31 maart is de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant. 1989. In Peking, China, vindt op het plein van de Hemelse Vrede een studentenopstand plaats die door het regime hard wordt neergeslagen. Juni. Het protest op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking wordt op bloedige wijze onderdrukt. De hele wereld ziet hoe een eenzame demonstrant de kolonne tanks die het plein willen ontruimen tegenhoudt. Honderden mensen komen om het leven. Een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers stort neer bij het vliegveld Sanderij. Slechts 11 inzittenden overleven de SLM-ramp. In Belgium, Kortrijk, stort een onbemande MiG-23 op een woning. Samson en Gert wordt voor het eerst uitgezonden op televisie. Oktober. RTL Veronique begint haar uitzendingen. RTL Veronique is de eerste commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. November. De val van de Berlijnse muur is een feit. December. De eerste aflevering van The Simpsons wordt in Amerika uitgezonden. En welke films waren er in 1989? Indiana Jones and the Last Crusade, Back to the Future Part 2 en A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. En wat voor muziek hadden we in 1989? De album top 3 zag er als volgt uit. Musica E van Eros Ramazzotti op 3, Anything for You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine op 2 en Money for Nothing van de Dire Straits op nummer 1.

0: op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Bram, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Turn up the good times today with Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Op het Domplein in Utrecht hebben donderdagavond honderden mensen gedemonstreerd voor solidariteit. De bijeenkomst was een initiatief van onder meer De Goede Zaak, Extinction Rebellion en de Dolomina's. Volgens aanwezigen was de sfeer gemoedelijk. Demonstranten riepen op tot steun voor vluchtelingen en tegen wat zij zien als toenemend extreemrechts geweld. Een 2-jarig meisje is in het noordwesten van Spanje overleden nadat ze urenlang in een auto in het stadje Brion was achtergelaten. Haar vader vergat haar naar de kinderopvang te brengen en liet haar per ongeluk in de auto achter terwijl hij naar zijn werk reed. Door de hitte raakte het kind ernstig oververhit en overleed later in het ziekenhuis aan uitdroging en een hitteberoete. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: waren even terug in de jaren 60 met Aphrodite's Child, het groepje rond Demis Roussos. Je hoorde I Want to Live.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 21 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, nieuwbouw Franciscus Gasthuis is bouwkundig klaar. Wouter Muste, de directeur van de muziekwerf in Rotterdam. En nieuwe waterschapsbelasting is gunstiger voor inwoners. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Persoonlijk niet zo'n fan van Ed Sheeran, maar velen wel, dus hier Photograph uit 2014. En daarvoor Amy MacDonald en Down by the River. Ons eerste onderwerp vanavond. Maandag 11 mei jongstleden werd aan de raad van bestuur van het Franciscus Gasthuis symbolisch de sleutel voor het nieuwe gebouw overhandigd door de bouwers. Peter Willem van Lindenburg, lid van de raad van bestuur van het Franciscus, is aan de lijn bij Herman de Bruin.
2: Peter Willem, welkom.
3: Dankjewel.
2: U bent lid van de raad

0: van bestuur van Franciscus. En blij dat de nieuwbouw bouwkundig klaar is. Wat betekent dat overigens, bouwkundig klaar?
1: Dat betekent dat wij, zoals dat dan heet, eigenaar worden van het pand. Omdat het bouwconsortium zegt, wij hebben allemaal gedaan wat wij moesten doen. Dus we dragen de sleutel over. En dat betekent voor ons eigenlijk de start van een laatste fase. Maar een belangrijke, namelijk wat wij dan noemen de inhuizing en ingebruikname. Dus ja, Nu is het nu klaar om in te gaan wonen, in gebruik te gaan nemen en, en te gaan inhuizen.
0: Maar de spullen moeten er nog in?
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel spullen, want er zit een interventiecomplex zit er, de spoedeisende hulp, er zijn heel veel spullen staan er al. Maar eigenlijk de losse spullen die nodig zijn voor het dagelijks werk, die worden de komende weken stap voor stap allemaal ingehuisd. Er wordt er nog getraind. En dan in de maand juni de eerste patiënten gaan ontvangen.
0: Oké, dan is het helemaal klaar en dan kan het ziekenhuis als ziekenhuis functioneren.
1: Klopt.
0: Ja, de nieuwbouw, staat die naast het bestaande gebouw?
1: Ja, nou perfect. Dus dat is precies, heel veel mensen weten dat niet. Die denken nieuwbouw, het zal wel helemaal...
0: Nee, daarom vraag ik het. Denk, ja, want het oude gebouw blijft gewoon staan dus.
1: Ja, zoals je ook wellicht weet, hebben we eigenlijk twee hoofdlocaties. Een mooie Vlietland ziekenhuis in Schiedam en dan de gasthuislocatie in Rotterdam-Noord, daar aan de A20. Dat gebouw is ruim 50 jaar oud, in 1974 geopend. En nu vernieuwen we, hebben we een nieuw gebouw voor zo'n, nou ik denk 20% van het ziekenhuis. En dat is dus onze nieuwbouw, maar dat heet eigenlijk nieuwbouw fase 1. Want in dit nieuwe gebouw komt alles wat met de spoedzorg te maken heeft.
0: Ja.
1: Dus de geïntegreerde spoed, het vrouw-kindcentrum voor de geboortes en ook het operatie- en interventiecentrum.
0: Ja, ja. Maar het oude gebouw blijft ook gewoon in bedrijf?
1: Ja, dus een paar afdelingen komen leeg te staan of vinden een andere bestemming. Ja. Maar grotendeels is het vol in bedrijf, omdat we nu dus maar 20% van ons ziekenhuisgebouw vernieuwen. En aan het werken zijn, maar dat is nog een heel veel jaren verder, om daarna ook fase 2 van onze nieuwbouw in te richten. Omdat uiteindelijk het ziekenhuis in het bestaande gebouw end of life raakt. En we volledig naar een nieuw gebouw gaan. Maar dit is stap 1.
0: Maar het tweede gebouw moet dus nog helemaal gebouwd worden.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Is daar dan ruimte voor?
1: Ja, dus eigenlijk op de locatie gasthuis, daar aan de snelweg, zo tussen de Van Hoogdorpweg en de snelweg, hebben we heel veel eigen grond, zo tussen de golfbaan en de snelweg. Dat hebben we eigenlijk tot op heden natuurlijk vooral benut door het parkeren allemaal gelijkvloers te doen.
0: Ja.
1: En daar is ruimte om, als we met parkeergarages gaan werken, om dus nu fase 1 van onze nieuwbouw een prachtig gebouw neer te zetten, maar dan later in de tijd ook fase 2.
0: Ja.
1: Zodat we eigenlijk als de winkel open is, want het staande ziekenhuis gaat dan gewoon door, als de winkel open is, toch ook een nieuw ziekenhuis te bouwen.
0: Ja, maar parkeren kan nog wel. Want is er al een parkeergarage of moet die nog gebouwd worden dan?
1: Nou, we hebben nu een parkeergarage, maar om deze mogelijkheid vorm te geven, gaan we straks eerst voor die fase 2 eerst de nieuwe parkeergarage bouwen. En pas als die staat, de bestaande eenlaags parkeerterreinen omturnen tot bouwterrein. Maar nu is alle aandacht nog even op het eerste gebouw wat nu af is.
0: Ja, dat gaat over een poosje open, zei u, juni geloof ik, hè?
1: Klopt.
0: De bedoeling, ja. Wordt dat een feestje?
1: Ja, het is eigenlijk een feestje dan misschien wel in fases. Ik vond gisteren een heel mooi moment dat we dus de sleutel kregen van het bouwconsortium.
0: Dat is al een feestelijke moment natuurlijk.
1: Ja, en dan is denk ik voor onze collega's, want wij als bestuurder proberen zoveel mogelijk te helpen, maar moet ook vooral onze handen op onze rug houden. Onze collega's die gaan daar uiteindelijk de eerste spoedpatiënt ontvangen. Dat zal een feestje zijn eigenlijk. Hopelijk kunnen de patiënten helpen. De eerste geboorte zal er plaatsvinden. De eerste ambulance zal er naartoe rijden. Dus eigenlijk omdat we het in fases in gebruik gaan nemen, zullen we elke keer zo'n moment hebben van, nu zijn we eraan toe om de eerste ambulance daar naartoe te laten rijden. Of de eerste geboorte er te doen.
0: Ja, precies. Elke keer een feestje van, dit is het eerste wat daar gebeurt. Dit is weer het eerste wat daar gebeurt. Ja.
1: Klopt.
0: Ja, zo blijf je een beetje in de geschiedenis. Maar het is wel mooi dat dat nieuw er is. En ook weer veel efficiënter, denk ik.
1: Ja, eigenlijk is het kernwoord wel samen. Dat is ook efficiënt. Maar ook vooral dat we, het is echt wat hij heet, heel een hippe bewoording, family-centered care. Dus dat echt de familie heel nauw betrokken kan zijn. Bijvoorbeeld ook met het rooming-in-principe en met onze familie- en kinderdaktuin. Dus dat we echt die zorg rondom de patiënt ook met de familie doen. Zodat ook de mantelzorger een plek kan hebben. Maar ook eigenlijk samen, omdat bijvoorbeeld op ons nieuwe operatie- en interventiecentrum specialismes kunnen samenwerken. Dat heet dan een hybride OK. Maar het houdt vooral in dat specialisme met de patiënt vanuit diverse disciplines kunnen samenwerken. Dus op de website franciscus.nl is leuke informatie te vinden.
0: Peter Willem van Lindenburg, lid van de Raad van Bestuur van Franciscus. Dank voor het gesprek en heel veel succes met de inhuizing. Wat moet gaan gebeuren?
2: De late avond. Iedere werkdag. bij Golden Oldies Radio.

0: kunnen, we denken graag altijd mee en we zeggen nooit bij voorbaat nee.
1: Mensen die meer willen weten, die kunnen bij de website terecht.
0: Kom maar naar de website, muziekwerf.nl. We hebben ook een algemeen mailadres, info@muziekwerf.nl. En daar kunnen mensen hun vragen stellen.
2: En daar staat ook op waar het gebouw zich bevindt. En wat voor prachtig gebouw, hoog gebouw, jullie hebben. En als je dan goed luistert, dan kan je nog horen hoe het binnen klinkt. En dan kan je naar de muziek toe lopen.
0: Ja, ja, zeker als we uitvoeringen hebben, is iedereen welkom.
2: Wouter Musten, dank voor het gesprek. Heel veel succes en heel veel plezier ook wat je allemaal doet met muziek.
3: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

heel wat muziek gemaakt samen. En hits gemaakt. Barbara Streisand samen met Barry Gibb. Je hoorde What Kind of Fool. En daarvoor Mart Wellerdijk. En nog 100 jaar. Zometeen. Nieuwe waterschapbelasting is gunstiger voor inwoners. Dat na Gary Puckett en de Union Gap. En Home.

0: Een grote hit van ze was Young Girl. Maar hier hoorde je ze met Home, Gary Puckett en de Union Gap. Ons volgende onderwerp. Waterschappen mogen vanaf dit jaar twee aparte belastingtarieven hanteren. Eén tarief voor woningen en een tweede tarief voor bedrijfspanden en kantoren. Net zoals gemeenten dat doen voor de OZB. En dat is gunstiger voor jou en mij. Hans Middendorp, fractievoorzitter van AWP Delfland, is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Hans, welkom.
2: Goeiedag.
1: Ja, AWP Delfland, dat is Algemene Waterschapspartij volgens mij.
2: We zijn de AWP, dat heette voorheen Algemene Waterschapspartij.
1: Ja.
2: Maar omdat dat te vaag klinkt, hebben we eraan toegevoegd AWP voor water, klimaat en natuur.
1: Zo.
2: Alles wat inwoners belangrijk vinden.
1: Ja, want het gaat om het water en om alle dingen die daarmee te maken. Wat pakt er nu gunstig uit voor de inwoners?
2: Nou, we zijn als AWP een aantal jaren terug al heel druk bezig geweest met inspraak en lobby om een klein stukje van de wetgeving te veranderen voor de waterschapsbelasting. En nou is dat ten eerste niet een heel erg groot bedrag en ten tweede is het ontzettend taaie kost. Maar daar zaten wat regeltjes in die je slecht uitpakten voor mensen die in een huis wonen.
1: Ja.
2: Zowel de huiseigenaren als de huurders.
1: Ja, ja, want bedrijven betaalden een gunstiger tarief, hè?
2: Ja, wat er is gebeurd is dat er gewoon gezegd is van nou 10 of 15 of 20 jaar geleden. Dat is de nulsituatie. We berekenen gewoon één tarief voor huizen en voor bedrijven. En dan hebben we de afgelopen 20 jaar gezien dat de prijzen van huizen alsmaar stijgen. En de prijzen van bedrijven, van bedrijfspanden, en dan heb je het over kantoren, scholen, fabrieken. Mm-hmm. Ja, die stijgen veel minder hard. Ik wil niet zeggen dat ze hetzelfde zijn gebleven, maar die stijgen veel minder hard.
1: Ja.
2: En dat werd dan gemiddeld. En dan kom je dus op neer dat je een soort gemiddeld tarief betaalt, waardoor de huiseigenaren iedere keer eigenlijk veel meer betaalden.
1: Ja,
2: maar, en de bedrijven steeds minder.
1: Ja, want het gaat over die WOZ-waarde. Dat is het uitgangspunt, hè?
2: Gaat over de WOZ-waarde.
1: Ja, dus, ja, en ja, die loopt steeds maar omhoog. Dus dat betekent dat je kan zeggen dat de bewoners onder water komen te staan, zo ongeveer. Het water staat aan de lippen,
2: dus,
1: toch?
2: Letterlijk kom je elk jaar een klein beetje meer onder water te staan. En omdat het in de waterschapswet zo geregeld is dat het totaal van de onroerend goedbelasting gelijk moet blijven.
1: Ja.
2: Als je dan als huiseigenaar meer gaat betalen, ga je als bedrijf minder betalen.
1: Ja.
2: Dus dat hebben die bedrijven, die hebben niks verkeerd gedaan, maar die hadden gewoon elk jaar een voordeeltje.
1: Ja, maar jullie hebben gezorgd dat het eerlijker wordt.
2: Nou, dit is een hele gebruikelijke gang van zaken bij de gemeente, dat er een apart tarief is voor huizen en een, wat ze dan noemen, niet-woningen. Dus je hebt woningen en niet-woningen.
1: Ja.
2: En op die manier kan je dat een beetje fine-tunen.
1: Ja.
2: En dat hebben we nu ook ingevoerd voor de waterschappen. Eigenlijk gewoon twee knoppen, waardoor de belastingtarieven voor bedrijven nu even hard stijgen of zelfs iets harder stijgen dan de belastingtarieven voor huizen. Toen is er ingevoerd dat de waterschappen van twee knoppen gebruik mogen maken als zij dat willen.
1: Okay.
2: En heel gek, alle waterschappen doen dat.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, het is een eerlijker systeem, dus waarom zou je dat niet doen? Toch?
2: Precies, het is een eerlijker systeem. Dat klopt,
1: ja. Gaat dat al dit... ga door.
2: En dat betekent dus dat de belasting voor burgers net iets minder hard stijgt. Natuurlijk stijgt de waterschapsbelasting elk jaar. Maar we hebben er nu weer een procentje voor de burgers terugverdiend.
1: Ja. Gaat dat dit jaar al in?
2: Dat gaat in vanaf dit jaar, 2026.
1: Oké. Okay.
2: We zijn er heel trots op dat nu voor het eerst sinds misschien wel 10 of 15 jaar de tarieven voor de bedrijven iets harder zijn gestegen dan de tarieven voor de woningen. Ja, het is een raar soort overwinning. Dat je zegt van we hebben de wedstrijd verloren, maar in dit geval hebben wij inderdaad een minder harde stijging te pakken.
1: Nou ja, het is ook eerlijker, zei ik al. Hè? Dus dat klopt het wel, denk ik.
2: Ja. Belangrijk is dat je huis wordt wel duurder door de prijsstijging. Maar daarmee wordt de dijk niet duurder. Want daar gaat het natuurlijk om. We betalen dit om droge voeten te houden.
1: Ja.
2: En het is ook oneerlijk omdat een bedrijfspand, dan kijk je naar een leeg bedrijfspand, maar het staat natuurlijk vol met voorraden of met spullen of met IT-apparatuur. Dus als een bedrijfspand onder water komt, wil je helemaal niet zeggen dat daar minder schade is dan in een woning. Misschien wel veel meer.
1: Ja, dat kan ook nog. Ja, inderdaad. Nou, dat zijn allemaal argumenten om het zo te doen zoals jullie het nu voorgesteld hebben en het gedaan is. Zo wordt het ook.
2: Ja, precies.
1: Met ingang van dit jaar al.
2: Met ingang van dit jaar al.
1: Ja, mensen die denken, ik wil toch wat meer achtergrondinformatie. kunnen die nog bij jullie op de website wat vinden over dit?
2: Ja,
1: deze overwinning.
2: AWP.nu is onze geweldige website.
1: Ja.
2: Algemene Waterschapspartij voor Water, Klimaat en Natuur. Daar wil je natuurlijk bij zijn, dat snap ik ook wel.
1: Dankjewel voor het gesprek, Hans Middendorp.

De Nederlandse zangeres Naomi was dat, met haar nieuwe single For a Minute, heet die. En dat was de late avond van donderdag 21 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Maar het kan zijn dat waar jij luistert de Europa Run uitzendingen bezig zijn. Maar dan kan je die aflevering online horen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Jimmy Cliff heeft het laatste woord. Fijne nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging, waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan er lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: your favorite songs. Playing now on Golden Oldies Radio.
1: It's 15 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, oktober. Het Israëlische leger herovert de Golanhoogte. En Israëlische strijdkrachten steken het Suezkanaal over en omsingelen het Egyptische derde leger. Op 17 oktober is het begin van de oliecrisis. De Arabische landen boycotten onder andere Nederland omdat dit land Israël steunt. En op 24 oktober bereikt er een staakt het vuren tussen Israël en Egypte. November. In Nederland vindt de eerste autoloze zondag plaats, veroorzaakt door de oliecrisis. De snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt door fietsers en rolschaatsers. En op 17 december vindt de bloedigste kaping tot dan toe plaats door Palestijnen, waarbij 32 doden vallen. De kaping duurt 16 uur. En op 31 december komt Wim Kan voor het eerst met zijn oudejaarsconferentie op televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste waardering aller tijden. Van de desbetreffende LP gaan er zo'n 300.000 over de toonbank. In 1973 vindt er in Den Haag een demonstratie plaats voor Radio Veronica.
3: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzittingen over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
4: Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter. Achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station.
2: Je hoorde Rob Oud.
5: The songs you've always loved. Only on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging, waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de dag zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: legends and iconic hits live here on Golden Oldies Radio.
1: It's 14 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. In de nacht van 19 juni belt de nachtwaker Wills de Washington DC de politie op om te melden dat 5 inbrekers op het hoofdkwartier van de Democratische Partij zitten. Ze worden aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal dat leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon 2 jaar later. September. Tijdens de 20e Olympische Spelen in München gijzelen 8 leden van de Palestijnse terreurgroep Zwart in September de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld beëindigd op het vliegveld, waarbij 17 doden vallen. Alle gijzelaars en 5 terroristen. In 1972 bestond Radio Veronica 12,5 jaar.
3: Op een paar kilometer uit de kust staat het Rem-eiland weg te roesten. Het mocht geen tv-programma's uitzenden. Aan de radio werden minder moeilijkheden in de weg gelegd. Zo weinig zelfs dat Radio Caroline weer plannen heeft. Niet ver hier vandaan ligt de veelbesproken Mebo 2.
4: Radio Noordzee, internationaal nieuw om 12 uur. Dit is Hans Molenaar.
3: En om het geheel compleet te maken ligt vlak in de buurt de oudste piratenzender.
5: Dat is een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter.
3: Al 12,5 jaar richt dit illegale zendschip zich ongemoeid tot Nederland met als enige live-uitzending het nieuws.
6: Radio Veronica met het nieuws. Techniek, u doet het, is Arend Langenberg. Goedemiddag.
3: Veronica begon als reclamezender ver voordat de ster geboren was.
7: Op puur plezier en de milde geur.
3: Alle programma's worden in studio's aan de wal opgenomen, waarna de banden op het schip worden afgedraaid.
8: Koffietijd.
3: 12,5 jaar lang hebben de discjockeys van Veronica zich beijverd om populaire popsterren dichter bij hun publiek te brengen. En ze vonden daarvoor klaarblijkelijk de succesformule.
2: En bij Veronica hoort natuurlijk ook muziek uit 1972. De albumtop 3 uit het jaar zag het als volgt uit. Concert voor Bangladesh op nummer 3 van diverse artiesten. Harvest van Neil Young op nummer 2. En Himself van Gilbert O'Sullivan op nummer 1. 1972 was het jaar van de hit afkomstig uit de Fabeltjeskrant. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Gezongen en gesproken door Frans van Duschoten.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging, waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen beginnen bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.